0: Voilà.
1: Duitsland is het, ja? Een vrouw op een troon.
2: Nou, Duitsland.
1: Ja, die Merkel.
2: Ja, wat heb ik in
1: Was?
2: Griekli. Ja, dat is nou nog ook een goede kan, hè?
1: Ja. Hij is al erop geworpen. Ik zou een arm jetzt.
2: Ja. Ik glaube, ik ga nog voorbij gaan lopen.
1: Onderstaat ik, onderstaat.